0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finalewedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START 2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Oldies. Zender waar je ook bent, wat je ook doet. De klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw Oldies. Zender waar je ook bent, wat je ook doet. De klok

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Ari. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

op je radio. Lekker nummer trouwens, hè, van U2, Electrical Storm. Past ook een beetje bij de herfst, dacht ik zo. En zo begonnen we deze Opstaan met Hans, met Sheryl Crow. En het nummer heet

0: Good Morning. En dat was een live versie. Kon je bijna niet horen, maar het was toch echt zo. Dus Sheryl Crow kan heel mooi zingen ook. Ook live dus, hè. Dat hoorde je net. Zeg goedemorgen en goedemorgen op Golden Oldies Radio. Dit is de eerste show van deze zaterdag 19 september. Op Golden Oldies Radio. En dit programma heet dan Opstaan met Hans, live uit Noord-Nederland. Ja, helemaal uit het noorden, weet je wel. Als je omhoog kijkt, dan ligt het daar. Nou zeg, lekker hè. Straks nog een lekker 60s nummer, een beetje uit de 70s. Maar nu eerst eentje uit de 90s. En die is van Beats International. En dat was ook een redelijk hit toen. Hij heet Dub Be Good To Me. Zeg goedemorgen en welkom bij Opstaan.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: mit Hans.
1: Ja, wakker worden maar hoor, want dit is Anita Ward. En net hoorde je nog Jaggery Isaacs met Night Nurse. En die was voor Jacqueline eigenlijk. Hey, sterkte meid. En nou, we helpen je er wel even doorheen hoor. Echt hoor, net als met deze. Anita Ward met Ring My Bell. Straks nog The Cats. En een beetje weerbericht. En ik zie de Corso nog staan.

Brit Award hoorde je met Ring My Bell. En eigenlijk was dat een one-hit wonder. Niet helemaal, maar toch bijna wel. Straks nog The Cats, Without Your Love. En die is natuurlijk speciaal voor Paul Scholten. Ja, echt hè. Maar nu eerst Frank Ashton en Mariska van Kolk. Ken je die nog? Is dat een one-hit wonder? Nou, misschien wel. Hij heet in ieder geval Let Your Sun Shine. En dat allemaal hier op Golden Oldies Radio. Beetje vrolijkheid in deze ochtendshow op Golden Oldies Radio.

hoorde net de Cats met Without Your Love. En dat kwam uit het jaar 1967 alweer. Dat is een lekker oudje. Dat is ook de jaar van oprichting trouwens van, nou ja, mijzelf dus, hè. Het weerbericht, ja. Nou ja, vandaag trekken toch aardig wat wolken nog over. En sommige wolken zijn dik genoeg voor een beetje regen of motregen. Soms komt de zon er ook nog even bij trouwens en dan wordt het zo'n beetje 20 graden. En de wind is zuidwestelijk en matig ook. Beetje wind dus, geeft niks. Vanavond en vannacht bewolkt en vooral in het westen valt ook af en toe nog een beetje regen nog. En de minima liggen zo rond de 14 en 17 graden. En morgen, dat is zondag dan, begint met veel wolken en landinwaarts ook regen. Vooral in het zuiden dus. En gaandeweg de dag komt er iets meer ruimte voor de zon. En het wordt 18 of zo'n beetje 19 graden. Maar het goede nieuws is, volgende week wordt het beter. Maandag al ook zo'n beetje tussen de 17 en 19 graden zo'n beetje. Nog een beetje bewolking, maar over het algemeen wel droog en zon. En de rest van de week ook. Dus dan weet je dat, hè. Als je nog wat doen wil, buiten tenminste, moet je dat de volgende week doen. Ergens halverwege de week zo'n beetje. Net hadden we de Cats en nu de Corrs. Moet ook even, komen ook uit Ierland, net als U2. Dit nummer van hun heet Love to Love You.

0: de Jefferson Starship. Dat was hem. Met Jane. Ja. You. Meet our son, Eugene. Nou, dat was Jane dus. Het nummer kwam in 1979. En ik denk dat Hans Vrielink er nog een kopje bij pakt. Koffie dan bedoel ik. Want de volgende in rij hier op deze zaterdagochtend op Golden Oldies Radio is van Jamiroquai. Ja, echt waar. Hij heet Space Cowboy. Daar gaan we zo naartoe, hè. Dacht je ook niet? Het is trouwens een beetje regenachtig hier in Groningen. Ik denk op Ibiza wat minder. Zo te zien aan de lucht tenminste, is het daar wel mooi weer. Nou, mooi jongen, hè. Bruin maar een beetje bij dan. Nu met Jamiroquai op jouw radio. Hier op Golden Oldies Radio. Hey, welkom en goedemorgen.
1: Everything.

0: Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.
1: Ja, en natuurlijk, hè, tegen het eind helemaal, van 10 tot 12. Onze Dennis, ja, onze wiebel disco meneer. En Dennis staat nog niet in de promo, maar ik denk wat. Ik zeg het er even bij. Zeg, dit is Soft Cell met Tainted Love. Ja, wel een beetje een speciale remix trouwens. Maar ja, kan mooi op deze zaterdagochtend. Ja, toch?

in de tweede uur alweer van deze Opstaan met Hans van zaterdag de 19e september. De zomer is bijna voorbij, nog niet helemaal. Komende week nog een beetje zon en wat iets hogere temperaturen. Dus dat klinkt goed, hè? Je hoorde net trouwens Icehouse met Hey Little Girl. En daarvoor nog Soft Cell met een raar mixje van Take That Love. Ja, ik heb

dan, hè? Dan hebben we Rens natuurlijk weer. Met een beetje koffie drinken met Rens gaan we dat doen. Met lekkere muziek die hij ons voorschotelt. En tussen de middag, ja, de heer Roosendaal natuurlijk. Jawel, van Roosendaal met lekkere tussenmiddagmuziek. Wat ook weer mooi past op de zaterdag, vijf zaterdag. De volgende ook wel, denk ik. Het is ietsje rustiger. Hij begint ook rustig in ieder geval. Komt uit de 90s. Hij is van Eros Ramazzotti. Hij heet Musica E. Begint met een beetje piano, orgelmuziek, een beetje viooltjes. Straks Sophie Alice Baxter. George Baker komt ook nog. En The Specials. Maar is deze lekkere? Hier op Golden Oldies Radio.

George Baker Selection hoorde je net met Over and Over uit de 70s. We blijven nog even in de 70s. Je gaat zo de specials horen hier op Golden Oldies Radio. En dat lekkere nummer heet Gangsters. Leuk dat je luistert en straks komt

Je hoorde Bluff uit 2002 met een mooi nummer, een mooie dag. En dat is het ook eigenlijk best wel een beetje. Al hebben we een beetje last van de regen soms, hoort er een beetje bij. Ja, het is bijna herfst dus. En dat heeft ook wel iets. Dat was een Nederlandse band dus, Bluff, uit Zeeland geloof ik. De volgende band is ook een Nederlandse band. En die band staat, ik geloof komende donderdagavond in de Oosterpoort hier in Groningen. Dat is het, de 24e. September. Je gaat nu even een iets ouder nummer van hen horen. Uit begin van de Zero's, 2001 zo'n beetje. Direct hoor je met Inside My Head.

0: Rebecca, hvor de er med til Natalie. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Ja, inderdaad. Nou, hij heeft niet helemaal gelijk. Er staan wel een paar files, by the way, op de A10. Knooppunt Watergraafsmeer. Richting knooppunt Koenplein tussen afrit Volendam en Amsterdam Tuindorp Oostzaan. 1 kilometer. Ja, wegwerkzaamheden en zo. De weg is helemaal dicht. Dus het verkeer wordt wel omgeleid. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer. 5 minuutjes wachten in je autootje met of staan met Hans op je autoradio. Dat kan trouwens wel in Rotterdam, geloof ik, hè? En omstreken op de DAB. Conny Froboos, zoals van gehoord. Ga je zo een lekker nummer van horen. Teenage Melody heet hij. Klinkt ook wel erg oud, hè? Maar ja, we zijn ook oud, hè? Niet allemaal trouwens. En daarna nog een lekker van Bandolero. Beetje zomer nog op je radio, want ja, komende week wordt het toch nog een beetje zomers. Heel klein beetje. Leuk dat je luistert. En hier is Conny Froboos.
2: The Ultimate Weekend, Golden Oldies Radio.
3: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

0: That's Nice. Dat was Neil Christian met That's Nice. En dat is ook nice, hè? Oude meuk is ook leuk, inderdaad. En leuke herinneringen ook, hè? Bij die oude nummers. Heb ik ook altijd. Straks Pebbles en Kissing the Pink. En nog een uit de 70s, Tina Charles. Ook nog. Ook leuk, hoor. En ik denk, hè, dat Rens inmiddels ook al klaar zit voor zijn ochtendshow op Golden Oldies Radio vanuit een regenachtig Friesland. En deze show komt uit een regenachtig Groningen. Weet je wat? Hier is Pebbles op Golden Oldies Radio.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com. Opstaan met Hans.

0: Kissing the Pink hoorde je net met One Step. Dat was de ene laatste nummer alweer van deze Opstaan met Hans. Live uit Groningen nog steeds. Volgende week ben ik er weer. Blijf vandaag lekker luisteren naar Golden Oldies Radio. De zaterdag 5 gaat door tot... vannacht 12 uur. Veel plezier met Renzo. En ik laat je achter met Tina Charles. I Love to Love You. En die komt uit de 70s.
1: Back to the 70s.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: lekker liedje mee te beginnen, zeg. Hey, goedemorgen. Het is zaterdag, 10 uur geweest. Hallo, hallo, hallo. Daar zijn we weer op de radio.
1: Ga nu echt beginnen, mensen.
2: Ik doe eigenlijk alles. Ik doe de onderwerpen. Ik doe de coaching. Ik doe de edit. Ik bewaak de kwaliteit.
3: Kijk, daar krijg je weer goede energie van goede mensen. Zo.
4: Luister naar
2: Radio Jan.
1: We gaan nu echt beginnen, mensen.
0: Ja, we gaan echt beginnen. Het gaat gebeuren. Goedemorgen. Ten eerste van meneer Hans Giesing. Dank je wel, jongen, voor vanmorgen weer. Giersing. Met een R, Rens. De spraak-synthesizer moet een beetje opstarten hier. Het is tenslotte nog net maar 10 uur geweest natuurlijk, hè? En vandaag tot 12 uur weer op de koffie bij Rens. Op Golden Oldies Radio, op internet en uiteraard op DAB+. Ik heb allemaal fans in Rotterdam en omgeving. En dan vooral in Ommoord. Er is zelfs eentje zo lief geweest om een DAB-radiootje te kopen en te geloven voor de loten dat we er zijn en bestaan. Nou, hoe vind je dat? Ik vind het geweldig. En voor diegene dat is Jeannette, gaan we daar nog even een liedje draaien. En het volgende uur ook nog een liedje. En ik heb nog wat daar fout lopen zoeken in de platenkoffer. Dus dat komt helemaal goed, Jeannette. Komt helemaal goed. Wat gaan we nog meer doen? Oh ja, je kan even meekijken op Spotify. Want daar houden we de liedjes bij die we draaien, die ik bedenk voor de show. Dus als je zoekt naar Golden Oldies Radio tussen 10 en 12, geloof ik. Gewoon Golden Oldies Radio, dan ga je het vinden. Ik geloof dat inmiddels slordige 2000 staan, geloof ik. Het groeit hard. En terecht, want we hebben natuurlijk zo verschrikkelijk veel oh ja momenten. Oh ja, oh ja. En oh ja, dat is soms DNA. Dat wist je, hè? Meedingen in de muziekkeuze vinden we ook leuk. Of gewoon een berichtje met een herinnering aan een liedje. Joh, kom maar door. Rens@goldenoldiesradio.nl. Rens@goldenoldiesradio.nl. Als je daarheen stuurt, komt hij hier zo live binnen. En dan gaan we het allemaal zoeken en draaien voor je. Dus dat komt allemaal goed. Tot 12 uur op de koffie bij Rens op Golden Oldies Radio. Hallo, goedemorgen.

word er blij van. Van dit soort geluidjes. Viooltje, discootje, funky. Zo lekker. Salsa Orchestra hoorden we met Runaway. Van het album Magic Journey. Ja, ze leren nog eens wat. En uiteraard ook terug te vinden in de Spotify playlist. Met nog vele, vele, vele, vele, vele andere leuke deunen. En over leuke deunen gesproken, wat dacht je van deze? De Novo Band. Taken to the Street. En daarvoor hoorde overigens nog een hele oude, foute versie. Hold Me van Fleetwood Mac. Vol met kraak en krak. Dus die gaan we echt nu afvoeren uit de giet. Dat is gewoon niet meer te draaien.

0: De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Remon, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.

blijf lekker, hè. Blijf een lekker powerful liedje wat dat betreft. Hoorde Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. Inderdaad. Word even 11 geweest met Happy Talk van Captain Sensible. En die kennen we natuurlijk een keer van... Wat? Is een leuk grapje van me. Dat ga ik maar niet doen, want het is gelijk in het kamp van racisme. Daar hebben we geen zin in.

0: Weet je waarvoor ik dat liedje heel tof vind? Dat lekkere gitaartje en dat oeverloze echte Engelse plat accent van The Farm and the Groovy Train hier op Golden Oldies Radio.
1: Bringing you a little daily sunshine.

0: prachtig.
1: Echt kippenvel, nog steeds. Bruce Springsteen en The Sunday Love. Het is zaterdag, jongens. Het is half elf geweest. Dus nog anderhalf uur. En deze is voor Jeanette uit Olmoord. The Shoes and The Man's Life. Hier op Golden Oldies Radio.

Lekker, hè? Millie Scott op het radiotoestel met Prisoners of Love. En wat... En wat er nou komt is zo leuk. Dat is zo'n grote... Oh ja! Ja! Oh ja! En in dit ritme naar de keuken, naar de koffiemachine, kopje koffie... en weer zitten en luisteren.

0: Bruno Mars, jawel, op de radio. En daarvoor het hele leuke, lekkere, gezellige pianoliedje. Ik ben alleen nog het hoesje kwijt. Waar is het hoesje nou, jongens? Waar is het? Even zo'n grote desk, zoveel schuifjes en knopjes en zoveel ruimte voor hoesjes.
1: En je bent hem gewoon kwijt. Wat raar verhaal.
0: Nou goed, we draaien liedjes lekker door, kwart voor elf geweest. Nu op de radio, ILO en Stranger. Een hele mooie.

De wat ouderen onder ons, die zullen hem ongetwijfeld herkennen. Dit was namelijk een muziekje wat je op de doordeweekse werkdagen hoorde om 6 uur 's avonds. Had je overdag de Hollandse uitzending van Caroline en Mieke overdag. En dan s'avonds na 6 uur had je Caroline. En dan had je de officiële switch s'avonds om 6 uur. En dan hoorde je dit muziekje. Dus ik zat altijd elke dag met de koptelefoon op de radio. Aangesloten op middengolf. En dan zat ik te luisteren. En elke dag opnieuw weer die laag kippenvel. En maar dan niet weten wie het is. Niet weten wie het is. En dan jaren later kom je een singeltje tegen op een winkeltje. En dan staat hij daar. Ja. Moet ook wel weten wie het was. De Bronx. En dit is lekker zo tegen 11 uur. Nielsen & Pearson. If you should sail van een

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Vanaf afrit Mijnsherenland 10 minuten vertraging. Op de N282 Breda-Tilburg door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is de weg dicht in beide richtingen tot 12 uur tussen Gilze en Rijen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Remon, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Zo is het maar net. Oh, wat een lekker liedje. De Modern Romans hoorden we net. The Best Years of Life. En wat is deze? Deze is lekker.

vormgeving bij Transatlantic toen de tijd in de jaren 80 in Rotterdam en omgeving. En ik zoeken en jaren later kom ik er pas achter dat het de Methode of Modern Love was van Daryl.

0: zelfs.
1: Ja, echt waar.
0: In het kader van B-kantjes en bekende artiesten en onbekende nummers.
1: En ik vind deze wel heel erg leuk.
0: Wat ik ook heel leuk vind is deze van Snoopy.
1: Jaren 70, denk ik. Begin jaren 80.
0: It's all in the Bible. Daar zingen ze over de meiden. Zijn het zusjes?
1: Geen idee.
0: Luister mee. Hey,

jaren 80 geluid, de Blue Monkeys. Zeker lekker. Hoop liedjes gemaakt. En daarvoor hoorden we nog Snoopy. En It's All in the Bible. Ja. En zometeen gaan we iets draaien. Dat is leuk.

Het is maar dat je het weet, want ook dat doen wij hier op de radio. Met het oh ja gevoel. Herken je hem? Oh ja, Peter Schaap. Adem, mijn adem.

Als je dit hoort en dit lekker vindt, dan moet je ook maar eens gaan luisteren naar de groep War on Drugs. Je hebt ook dit soort sound met goede gitaren en ontzettend lekkere processing op die stem van die zanger. Oh. Liedje in de lucht komt, dan heb ik al gelijk kippenvel. Oh ja, weer zo'n mooie. En dit is er ook zo eentje uit de jaren 80. Echt lekker disco-deuntje van Phyllis Hyman.

lekker hoor. Wat een gasplaat is dat zeg. Bam to bam bam. Like a locomotion, like a locomotion. Vijf man, allemaal in stoere pakjes. Uit 86 alweer, man. Wat gaat de tijd ongelooflijk hard wat dat betreft. En we doen het natuurlijk hier niet anders. Want we hebben natuurlijk gewoon 70, 80, 90 jaar muziekhistorie. Dan kunnen we uitputten hier op Golden Oldies Radio. En dan halen we alle ojaatjes uit. Van oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wat is dit? Hoperphonic, The World.

wat hebben we dit veel gedraaid? Wat hebben we dit veel gedraaid op de feestjes en uiteraard op de radiozenders waar we toen de tijd actief waren? She's So Young, The Pursuit of Happiness. Niet of, maar The Pursuit of Happiness. En daartussendoor doen we nog eventjes Chris Isaak op het toestel. 11:45 geweest, lieve luisteraars.

0: Ik vind het een liedje blijven met groot respect voor die gasten. Wat is dat mooi. Van het album Mooi Weer. Amazing stroopwafels. Amazing stroopwafels. Hou de Maas weg. Hou de Maas weg. En als je dit liedje hoort, dan weet je hoe laat het is. Dan gaan we ons opmaken voor verkeer, weer, nieuws, et cetera. En natuurlijk voor de komende twee uur met de maestro Frank van Roosendaal. Met al zijn weetjes en zijn lekkere muziek. En wat mij betreft volgende week zaterdag weer om 10 uur op de koffie. Welkom, gezellig en laat nog even wat van je horen. Rens, apenstaart, goldenoldiesradio.nl met mailtje, met een mailtje, liedje, herinnering. Ik vind het allemaal goed. Hey, een mooie zaterdag. Wees lief voor elkaar. Wees zuinig op elkaar. En wat mij betreft volgende week zaterdag ben ik er weer. En de rest...
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Het is gewoon een Nederlands band. Het komt uit Schin bij Geul. Schin op Geul. Limburg dus. Cute Hill, echt een Nederlandse band. En Cute Hill, dat is de Keutenberg. Maar ja, dat klinkt niet zo internationaal. Dus hebben ze maar gekozen voor Cayuta Hill. Very slim. Een hele goede middag. Net na 12 geworden van Roosendaal. Op deze zaterdagmiddag tot aan kerst 2:00.

waarom draai je zo vaak van die Franstalige liedjes in je programma? Nou, dat is eigenlijk heel simpel hoor. Ik hou van Frans. Ik hou niet van Duits. Daar staat wel Frans-Duits. Nee, doe maar denk aan Frankrijk, joh. We zijn heel veel op vakantie geweest vroeger. Dus vandaar Joe Lemaire en Vlouze. Daarvoor hadden we nog Cannibal van Supertramp. En ja, in 1982 verliet Roger Hudson de band. En het gerucht gaat dat Rick Davies, dus de zanger die dus vanaf dat moment bij Supertramp leidt en ook de nummers schrijft, dat het een flinke uithaal was naar Roger Hudson, omdat hij dus de band had verlaten. Maar natuurlijk ontkent hij dat zelf. Maar het is wel een pittig nummer hoor. Even afreageren. David Grant, Jackie Graham is hier.

zei vorige week al dat meer dan de helft van de liedjes gaat over het beëindigen van de relatie. Maar dit gaat toch wel heel ver, zeg. Hey. You Have Been Loved van George Michael. En het gaat natuurlijk over het verliezen van zijn grote liefde Anselmo Felleppa. Die is in 1993 overleden aan AIDS. Ja. Dat er zoveel pijn bestaat, dat heeft hij beschreven, dit liedje. Het is een hele fraaie van Elton John. When I...

0: Plaatje verrent, dames en heren. Mijn voorgangers, juist tussen 10 en 12. Het programma heet Koffie met Rens. En Rens, I knew you were waiting for me. Oh, een herkenbare stem, hè? Michael McDonald, jongens. Oh, oh, oh. Natuurlijk een van de Doobie Brothers, maar hij heeft ook op zoveel meer platen als achtergrondzanger gezongen. Ongelooflijk. Michael McDonald dus met I Knew You Were Waiting For Me. Daar zijn we nu weer toegekomen aan de rubriek
1: De Gejatte Chansons.
0: En wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we dus mee dat muziek in de jaren 60, 70 is opgenomen. En dat er dan wel hele slimme Hollanders zijn die daar weer een slaatje uitslaan. En daar dus gewoon een nummer van jatten. En dus ook uitbrengen op een plaat. En wie hebben we hier? Even luisteren. Mag jij even raden wie of we dat bedoelen? Ja, ik ben nog steeds niet van die verkouden af. Wat?

0: Moeilijk of niet moeilijk? Laat je hersens maar eens even kraken.
1: De gejatte chansons.
0: Wie was dit? Tenminste, je hoeft niet te zeggen wie dat was. Dit was Silencio van David Bisbal.
2: Ahora vamos bailar.
0: Maar wie heeft hem gejat? Je hoort het naar deze plaat.

0: weer even over Baila. Ik denk dat ga je niet maken. Geen Baila's in mijn programma. Gek van. Van McCoy uit de jaren 70 met Soul Cha Cha. Lekker was dat.
1: De gejatte chansons.
0: Weet je het al? Je hebt er een plaatje over na kunnen denken. En wie bedoelen we nou?

Ik zie je gewoon met je autowasborstel in de lucht zwaaien. Man, wat een plaat, hè? The Childlights, jaren 60. Are you my woman? Tell me so. Het plaatje is natuurlijk bekend geworden omdat het gebruikt is door Beyoncé. Met Crazy Love uit 2003. Ja. Oh, en dit is ook zo lekker. Sweet Sensation.

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Wacht maar tot die roze wolk verdwenen is. Nee, het is natuurlijk een waanzinnig gevoel als je net verliefd bent. De overweldigende gevoelens van prille liefde en het besef dat de relatie nog maar net begint. En dat is de zanger die dit geschreven heeft, die vindt het dus ook zo. En hij noemt het slechts het begin van wat hij voor altijd wil voelen. En Teers van Veers doet er nog even een schepje bovenop.

We gaan op naar het nieuws. Het wereldleven dus van 1 uur. Ik spreek je zo meteen weer terug aan de andere kant van 1 uur. Voor deel 2 met Van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal. Advice for the young at heart. Luister hè.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Golden Oldies Radio.
4: Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet, 24 uur per dag. Nu ook via DAB+ op 6D.

0: Middagmaal met Van Roosendaal. Oh.
1: Ik was wel verslaafd aan de Star Wars, hoor. Een buurman van mij die had zijn hele zolder ingericht als bioscoop. Allemaal van die kartonnen Star Wars poppen erbij. Geweldig, hè? Van Roosendaal dus, tot 2 uur. Dit is More. Andrea The Connection. True Connection.

Daarvoor de Andrea True Connection met More, More, More. Lekker hoor. Golden Oldies Radio op de zaterdag, de zaterdag vibe. Straks om 2 uur Kerst en Classics. Om 3 uur Liefdink is los met Bram Liefdink. Om 4 uur hoor je Erik de Vries met zijn A tot Z show. Van 6 tot 7 de 70 show met Ton van Dijk. En daarna de muziekfabriek van 7 tot 8 met Ron. En dan sluiten we af met Johan uit uw radio. En dan kun je natuurlijk vanavond nog even luisteren naar de Wiebel Disco van Dennis Wiebel. Ja. Mocht jij nou een plaatje aan willen vragen? Mail dan naar Frank van Roosendaal @goldenoldiesradio.nl.

prachtig, hè? Plaatje 1973. Een liefdesverklaring van Paul McCartney voor zijn vrouw Linda. Linda speelt ook mee op deze plaat, de toetsen. En het is een prachtig nummer, My Love van Wings. Over mooie liedjes gesproken, jongens. Het is ook zo'n pareltje. Luister maar even. Eurythmics met Annie Lennox. I saved the world today. Dat vind ik knap. Zouden meer mensen moeten doen.

0: Band The Lords. Een beetje het begin van zijn carrière, 1963, praten we over. Stil verdriet. Het gaat over liefdesverdriet. En wat iemand dan van binnen bij zich draagt. En wat je eigenlijk aan de buitenkant dus niet ziet.
1: De gejatte chansons.
0: De gejatte chansons, daar zijn we weer aan toe. Deze leuke rubriek en deze leuke show. Dames en heren, het gaat dus over het feit dat je een buitenlander die schrijft een leuk liedje. In dit geval is het een Franse dame. En dan is er in Nederland iemand die dan rondloopt een paar jaar later en zegt van hey, dat is een leuk liedje, die ga ik jatten. En daar ga ik zelf even geld mee verdienen. Nou, raad maar eens even wie dit zou kunnen zijn. Nou ja, je hoeft niet te weten wie dit is, maar wie hem gejat heeft.

0: jongste zoon draaien. Net zo muziekgek als zijn vader. We hebben met z'n allen wel ongeveer dezelfde smaak. En met hem ga ik dus naar Paul Garrick in Vredenburg in Utrecht. Volgende maand in oktober. Lekker is dat. Jorde Gardinoor met Paul Garrick. Ride on.
1: De gejatte chansons.
0: Weet je het al? Je hebt er een plaatje over na kunnen denken. Het was niet zo heel moeilijk, geloof ik, hè? Hij zingt zelf het antwoord.

0: Tuurlijk. De gejatte chansons.
1: Ja, je hoorde dus een meisje van 16 van Boudewijn de Groot. Heb je het goed geraden? Je mag het natuurlijk altijd even laten weten. Frank van Roosendaal @goldenoldiesradio.nl.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Kom samen!

dit plaatje erover gaan. Even denken hoor. Een neushoorn? Nee. Olifant? Nee. King Kong, de Jimmy Carter Bunch. En hoe leuk is dat om dat even te draaien naar een jingle van Edwin Simonis. Geintje Edwin. King Kong dus van Jimmy Carter Bunch 1975 praten dan over. Ja. Het is een leuk, grappig liedje over het monster King Kong natuurlijk. De hele grote sterke aap. Alweer zo'n 12 voor 2 geworden, jongens. Die zaterdag die vliegt voorbij. Ongelooflijk. Dit is Margriet Eshuis. MUZIEK

Bishop hoor je met On and On. Daarvoor Black Pearl van Margriet Tesshuis. Dat heeft op zich nog even een mooi verhaal. Het gaat over een verbroken relatie met een nogal vrijgevochten Surinaamse dame. En nadat die relatie verbroken is, gaat zij dus weg en komt ze ook niet meer terug. Later vertelde Emiel de tekst, dat is de schrijver van dit nummer, dat het om een persoonlijke relatie ging. Dus ja, dat wist Tesshuis niet.

Them Heavy People. Tja, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze show. Moet erop schieten ook, zie ik. Zometeen Kerst en Classics op de radio na 2 uur. Heel veel plezier met Esther voor de programmering. Mij zie je volgende week, of hoor je volgende week zaterdag weer om 12 uur. Dit is een leuk nummer. Chuck Mangione.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

dat was de titel. We hebben geluisterd naar Foreigner. En de zanger is uiteraard van Lou Gramm. En je kent ze nog wel van I Wanna Know What Love Is en Cold As Ice. Hallo, hallo, vrienden en vriendinnen. Welkom.

gezellig dat je meeluistert. Hoi, hoi. Mooi zeg, hé. Dit is de Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio. Ja, met een prachtige playlist. Is Grapefruit.

Wat een hit, hè, uit die tijd. Ja. Mijn collega's trouwens bedankt, hè, voor de voorgaande uren. Oh, hoor eens even. We draaien weer evergreens. Zo mooi. Ja, sommige liedjes die weigeren gewoon om met pensioen te gaan. En zal ik je eens wat vertellen? Ja, wij ook hier bij Golden Oldies Radio.

gezellig. Ik zit gewoon ordinair te genieten, ja. Dit nummer is zo oud dat Spotify er bijna museumstuk bij zet. Oh, we gaan naar 1967. Robin Gibb doet de lead song samen met Barry en...

heerlijke muziek, ja. We zijn even onder elkaar, maar persoonlijk vind ik dit soort muziek veel leuker als de meeste van de moderne smaak. Ja, zal ik het maar netjes zeggen.

0: steeds leuk en klinkt nog steeds zoals vroeger.
1: Goedemiddag.
0: Jongens, speciaal voor jullie. Cliff Richard.

adem even rustig in. En uit. Doe je schouders naar achteren. Doe dan. Ik wacht. Kijk. Gratis therapie. En je hoeft er niet eens een afspraak voor te maken. Nou, wat wil je nou meer? De Forta!

0: voor het op, zoals ik zei. En reach out, I'll be there.
1: Oh la la.
2: Kirsten Classics.
0: Oh, lekker hoor. Cotton Lloyd en

rondje wandelen doet trouwens wonderen, wist je dat? Ja. Rondjes lopen op een parkeerterrein, omdat je je auto niet meer kunt vinden, dat telt ook. Ja. Oké, jongens, hele gekheid op een stokkie. We draaien een mooie van Genesis. Follow you, follow me.

voor het luisteraars begroeten en bedanken voor het luisteren. Jan Hieronymus, oud-laborant met vele hobby's. Johan van Kesteren, presenteert bij een omroep. Gerard Christ, oud-medewerker bij PTT Post. Ilse de Jong, managing director bij een audiobedrijf. En Harry Richmond. Hij is producer bij een radiostation. Tot zover een aantal luisteraars die ik dank voor hun duimpjes

0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Het is een randje van de Little River Band. En Lonesome Loser. Ja, ik hoor het strand. Ik hoor golven. Snuif eens even die heerlijke frisse zeelicht op. Ja. En jongens, de muziek uit de jaren 70 en 60 en 80 worden hier gedraaid. Die komen hier helemaal tot leven. Ja, lekker, hè? Hey, voor de nieuwe luisteraars, welkom bij de grote familie van Golden Oldies Radio. Ja, we zitten inmiddels ook op DAB+. Dus aan jou even om het op te zoeken. Ja, doe je best. Alright. Hey, dit is Keith Marshall en

wel één ding. Lach vandaag minstens één keer. Het is gratis. Het kost geen batterijen. En je hoeft er geen update voor te installeren. Nou, wat wil je nog meer zeggen? Doe het gewoon even, ja. En we gaan luisteren naar Jardé. En de nummer heet Paradise.

0: Ineens was ze daar, Shirley Paradise. Ja, ik ben nog lang geleden in de 80's. Ik was de geluidsman van een cabaretgroep. En voice-over. En in de pauze draaide ik dit soort muziek. En dat vonden de mensen prachtig. Daar staan we nog helemaal bij. Hey, even een tip. Als je met de trein gaat en je op het perron staat, moet je even rekening houden met het volgende.
1: Na het fluitsignaal nog gauw naar binnen. Dat mag dus niet.
0: Zo is het. Dat moet je even onthouden. Ja, dat mag niet meer. Nee, nog even door die deur heen glippen. Levensgevaarlijk en je maakt die mensen boos. Hey, Steve Winwood en Night Train.

zo lekker. Al die handjes, die voetjes en die hoofdjes, die gaan allemaal mee. Hey jongens, muziek uit Nederland. Gewoon uit Nederland, ja. Ten Sharp, Rich Man. En de zanger die heet Marcel Kapp.

0: is prachtig. Ja. Dankjewel, Marcel, dat je hem toen hebt opgenomen. Ja. We genieten er nog zoveel van. Nou. Hé, hey, luister. We zitten in een gouden weekend hier. Golden Oldies Radio.
1: Your Golden Weekend. Golden Oldies Radio.
0: That's right, baby. Hey, even over sporthorloges. Ja, dat ding dat feliciteert je omdat je de trap hebt opgenomen. Genomen, ja. Geweldig! Je hebt vandaag bewogen. Hey, rustig aan, horloge. Ik liep alleen maar naar de koelkast. Ja, zo mooi is dat, hè. Heb je ook zo'n ding? Nou, misschien wil je wat over schrijven. Dat kan. Ga naar Golden Oldies Radio op onze website. Kun je contact met ons opnemen. Draai wel ondertussen deze dingen.

leuk om hem weer even terug te horen, deze van de Hollies. Wat een titel, zeg. Ik brak er bijna mijn tong op, joh. Zo'n lang ding. Stomvast moet voorlezen, ja. Ja. Zat me iemand af te leiden tot koffie in te schenken. Je kent dat wel. Ja, je melk erbij, je suiker erbij. Oh, alright. We gaan naar België. Faya con Diaz. What's a woman?

0: Zo mooi deze. Ja, daar kunnen we geen genoeg van krijgen. Maar, ja, ik kijk omhoog. Ik kijk naar de klok. Het is tijd voor de nieuwslezer, de ANWB. Dus hoogste tijd om afscheid te nemen van jullie.
1: Dag Raymond, het was weer top.
0: Nou, dankjewel. Miranda.
2: Dag Raymond, tot de volgende keer.
0: Alright. Iedereen bedankt voor het luisteren. Gaat tot inderdaad een volgende keer. Bye bye en zwaai zwaai. Ciao. We'll be right back.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

meteen weer een plaat met een boodschap. Ik weet niet wat dat is. Maar hij is wel lekker up-tempo. Huey Lewis en the News and the Power of Love hier bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Liefdink is los. Dankjewel Raymond Kersten voor het afgelopen uur van jouw programma. Ik heb ervan genoten. Geldt trouwens ook voor de rest van de zaterdag vibe hoor. Hij gaat bij mij zaterdagochtend om een uurtje of 8 gaat hij aan. En de rest van de avond blijft hij ook gewoon aanstaan. En naast dat geouwehoe voor mij zijn er natuurlijk nog veel meer programma's. Maar daar komen we straks ongetwijfeld nog heel even op terug. Feit is, komende uur moet je het met mij doen. En of je het nou leuk vindt of niet, ik ben er gewoon tussen nu en 4 uur. Met eerst maar eens even muziek uit de 70s. Hier is Albert Hammond.

luistert naar Golden Oldies Radio met de zaterdag vibe met Paul Young. En Every Time You Go Away op deze zaterdagmiddag. Het is 19 september vandaag. En nou weet ik niet meer of ik dit uit een of andere radioboek uit de VS heb. Ja, die kijk ik af en toe nog wel eens in. Gewoon omdat het vol staat met interessante info en hele waardevolle tips. Kan ook zijn dat ik hem zelf heb bedacht. In dat geval schrijf ik hem gewoon zeker even op. Want ik vind het gewoon leuk om ook van die eigen bedachte methodes ook weer te delen. En het is er zo eentje. Gewoon omdat het kan. Noem het maar een van de wijsheden van Bram Liefdink bij Golden Oldies Radio. Twee rustige nummers gewoon achter elkaar.

Nou, met een plaat als deze komt het wel voor elkaar hoor, denk ik. The Gibson Brothers bij Golden Oldies Radio en de Non-Stop Dance tijdens de zaterdag vibe. En natuurlijk ontdek je hier heel veel goede muziek. Heel veel muziek die je misschien al tijden niet meer hebt gehoord. Maar dit is ook de radiozender om goede muziek die je al een tijd niet meer hebt gehoord te herontdekken. En dat is voor de ene weer iets heel anders dan voor de ander. En misschien is dat wel deze. John Anderson, Hold On

Ja, dat het muzikaal gezien alle kanten uitgaat, dat mogen duidelijk zijn. Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht hier bij Golden Oldies Radio. Nou ja, je hoeft ook voor mij zeker niet weg hoor. Blijf er lekker bij. Dit is de Zaterdag Vibe. Al vanaf 8 uur 's morgens met nu muziek van Prince. In Liefdink is los.

juist als je deze plaat niet verwacht, dan komt hij voorbij. Ja, zo ben ik ook wel weer hoor. Eurythmics bij Golden Oldies Radio. Sweet Dreams hoor je. Het is nog steeds zaterdagmiddag. Nog steeds luister jij naar de zaterdag vibe. Maar het is natuurlijk niet de enige dag. We hebben natuurlijk veel meer dagen in de week met ook echt te gekke programma's. En ben je nou benieuwd wat we dan precies doen? Check dan de website goldenoldiesradio.nl. Dan ben je in elk geval op de hoogte. We gaan weer even rustig aan doen met Extreme. More Than Words.

Even terug naar de jaren 70 met het trio Windjammer. Rick Beekman, Peter van Asten en Richard Dubois. Eigenlijk heten ze Wat Jammer, maar goed, de titel of de bandnaam hebben ze uiteindelijk toch maar veranderd naar Windjammer. Klinkt ook wel beter. De uitvoering van Tracy Chapman's Fast Car, die kennen we allemaal. Maar ik heb nu eens even een uitvoering erbij gepakt die niet zo bekend is. Jammer genoeg en ook een beetje onterecht in mijn ogen. Want deze versie is wat mij betreft gewoon net zo goed. Mogelijk zelfs toch nog wel beter op sommige punten. Deze uitvoering is van Kenny B. Kennen we die nog van het nummer Parijs uit 2015.

Golden Oldies Radio met Dido. Thank you, hoorde je. Nou, inderdaad, thank you voor het luisteren van het afgelopen uur. Zometeen gaan we door met Erik de Vries. Die neemt de boel van mij over. En ik ben er volgende week weer. Een goed weekend nog en heel graag tot dan. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en 2 politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Ja, ik mis wat. Ik mis muziek, jongens. We hebben een technische storing. Dat is toch wel even vervelend. Dus even kijken waarom wij die technische storing hebben. Want dat is toch wel heel frappant. Even kijken wat er gaat gebeuren als ik dit doe. Dan gebeurt er ook niks. Dan gebeurt er ook niks. En als ik nu dit doe, dan gebeurt er ook niks. Dat is heel interessant. We gaan even wat afsluiten. Want er gaat iets niet...

0: Nou, daar is hij dan.
1: Ja.
0: Even kijken. Zo, alles weer even goed zetten, want het ging helemaal fout, zeg. Het programma wilde niet starten. Ik drukte op start en er gebeurde niks. Ja, dat kan live gebeuren. En dan krijg je ook nog de verkeerde tekst erbij. Nou, dat is toch helemaal Genie in a Bottle. Daar zijn we mee afgetrapt. En niet Robin Hess, Show Me Love. Nee. Hey, goedemiddag. Dankjewel, Bram, voor het zorgen voor weer een uurtje. Bram Liefting is los. Tot aan 6 uur is dit van A tot Z op Golden Oldies Radio. En ja, ik heb weer een paar leuke plaatjes meegenomen. Gouden ouwe, zelfs een nieuwe. Ja, echt wel. En zo nieuw dat je denkt van het had oud kunnen zijn. Nou ja, vooruit dan maar weer. Hey, het is zaterdagmiddag. Kijk eens even naar buiten. Wat ga je doen vandaag? Staken, springen of genieten van de zon? Nou, je kan alles doen vandaag in Nederland. Hier is Cool House op je radio.

Toch wel leuk blijven radio, toch? Zeker als de database zelf erover is. Moloko en Sing It Back. Terwijl de database zegt dat je luistert naar Terry Holloway. Ja. Maakt allemaal niet uit. Komt allemaal weer goed, hoor. In tweede uur zal dat een stukje beter gaan. Toch zo zit het. Hey, Golden Oldies Radio. Goedemiddag, dit is De Vries op je radio. En als jij nou wilt meewerken aan je programma, dan mag je dat gewoon doen door een WhatsAppje te sturen. Of gewoon even lekker naar de mail te kruipen. Ja, Erik De Vries, apenstaartje goldenoldiesradio.nl. Dat is het e-mailadres. Dan kom je in verbinding met de studio. En het is live.

vol in wordt. En hij wil alleen jou, jou alleen. En daarvoor dus Hermit and Hermit, No Milk Today. Ja. Ik wil jou. Even de laatste rommels de wereld in helpen. Nou ja, het is niet de wereld in helpen. Het is de wereld al ingeholpen. Het schijnt dat die meneer van de tv, van die reality show, hoe heet het ook alweer? Ja, die uit Amsterdam, ja. Die zanger met zijn zoons. Dat een van die zoons weer zijn verloving heeft verbroken en het is weer uit. Ja, hij is weer alleen. De Roelvinkjes, daar hebben we het over. Wait for me dan maar. Hier Daryl Hall en John Oates op Golden Oldie Radio.

The Great Tambourine op Golden Oldies Radio brengt ons bij nog zo'n mooie gouden oude plaat. Want daarvoor zitten we hier toch. Joey Dijzer, wie kent het?

Nou, als je dan toch op de maan bent, hè, dan kan je net zo goed even kijken naar die nieuwe kater. Ja. Ze schijnt er een nieuwe te zijn. Zo in de ene. Ja, ze snappen het niet. Nou, we gaan nog even terug in de tijd. Met BZN.

Volendam, de Sweet Silver Annie. Dat was in de tijd dat ze nog een beetje rock'n'roll maakten, zonder die Annie en zo. Er waren nog paffe gasten, ja. Ja, ja. Ze is nog door stad en land alle kroegjes af en dat soort dingen allemaal. Goed, hey, brengt ons even bij een oude nummer 1 hit. Ja, en zo'n plaat die je denkt van, nou, hoe oud is hij alweer? Nou ja, hij is ongeveer zo oud dat we hem nu gaan draaien. Ja. Een one-hit wonder, zoals dat dan heet. We hebben het over D-Race, Manhattan. Dat was een grote hit in de jaren 80. Zometeen nog Crosby, Stills, Nash & Young. En dan de laatste alweer voor dit uur. Nou.

Wat gaat de tijd toch snel als je leuke plaatjes kan draaien op de radio. Toch, Golden Oldies Radio. Tot aan 6 uur is dit de Vries met van A tot Z. En zometeen nog nieuws en weer. En dan zijn wij er weer. Tenminste, als alles goed gaat. Ja, je weet het maar nooit tegenwoordig. Het is live radio. Het kan zomaar zijn dat. Maar goed, gaan we niet vanuit. Dus gaan we deze als laatste draaien voor dit uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Onder meer bij Amsterdam door werkzaamheden. Ook in de omgeving van Arnhem is het wat drukker. En de A29 is dicht richting Rotterdam door werkzaamheden. Daardoor is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht sta je een kwartier in de file. En op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je 25 minuten op onthoud daar. Daar staat het vast voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Golden Oldies Radio met Erik de Vries.

van de Pasadena. Ja, Riding on the Train. Nou, vooruit dan maar weer nieuws en weer. Hey, weet je wat er ook in het nieuws had moeten komen eigenlijk? Want dat is toch hot nieuws hoor. Ik ga het je zo vertellen, want het heeft te maken met een bloedbank. Ja, en bloed. Een reden om te blijven luisteren naar Golden Oldies Radio. Tot aan 6 uur gaan wij van A tot Z inderdaad...

Mr. Beat. Hey, goedemiddag als je net met ingeschakeld. Dit is de volle zaterdag op Golden Oldies Radio. En ik ga je nog even vertellen dat de Amazing Stroopwafels zojuist gedraaid 1 november gaan optreden in Heelen. Dat ligt vlakbij Renkum. En dat allemaal in het kerkje op de heuvel vanaf 2 uur. Dat is wat je net weet, toch? Ja. Als je van volksmuziek houdt, Nederlandstalig repertoire, Nederlandstalige rock en roll, via de Missing Stroopwafels. Nou, vooruit. Ja, Stroopwafels, wafels. Ja, het is maar net hoe je naar kijkt. Dit is Terug in de Tijd, samen met Fred Astaire. Hier is de Mo op Golden Oldies Radio. Goedemiddag.

Bob Seger Band op jouw radio. En Stil de Zijm, Hip Golden Oldies Radio, brengt ons bij deze meneer. Je kent hem vast dan al. Hij was laatst weer op tv. Ja, het gaat niet altijd helemaal goed met hem. Maar toch, in de tijd dat dit populair was, hadden we nog Idols. Ken je hem nog? Jamal.

Waar mag niet? De Maai op de radio. Golden Oldies Radio brengt het tijd alweer op 6 voor de klok van 5:30. Ja, zo zit het. Mocht je zo meteen aan tafel gaan, eet smakelijk. En anders moet je nog even wachten, toch, met aan tafel gaan. Maar ik had het daar straks over bloed gebeuren. Nou, er is nieuws in de wereld, want die Jehovah-getuigers, daar hebben we het over. Die hebben namelijk, internationaal heeft de leiding besloten dat de streng reguleuze genootschap bekend heeft gemaakt dat men bloed mag accepteren tijdens bloeddonaties. Dit houdt wel in dat de persoon in kwestie het zelf mag bepalen. Dus er is geen, het mag niet meer, maar als je het wil, dan mag het. Als je het niet wil, dan besluit jij om het niet te doen. Dus ja. De geloofgemeenschap is blij met dit internationaal besluit van de leiding. Nou ja, het is wel even dat je het weet. Dus mocht jij toevallig een Jehovah-getuige tegenkomen en hij heeft bloed nodig, ja, ik weet niet of hij dan blij wordt. Nou, dat gaan we nog wel zien. We gaan nog even terug in de tijd. Samen met de Rolling Stones. En dit keer het singeltje. Lekker uit de jaren 60. Hier is Mono, Lady Jane.

Under Attack op Jan Conrols Radio. ABBA brengt ons alweer bij, richting het einde eigenlijk. Het is alweer 6:30. Nou, als je aan tafel zit, eet smakelijk. Ja, het kan zomaar gebeuren natuurlijk. Hè. Ik weet dat Hans nu aan het eten gaat. Die heeft zo'n klokje en die zegt dan, het is 6:30, dus ik ga nu eten. Nou, dan gaat Hans eten. Wat hij eet, dat weet ik nog niet.

geleden week op deze tijd kwam iemand de studio binnen lopen. En ik was zo flabbergasted dat ik gewoon helemaal vergat om voor de microfoon te trekken. Maar ook Ferry Eden. Hey, welkom. Goedenavond. Ik weet dat je luistert. Even kijken. Ja, je hebt een heel mooi boek geschreven. Ja, De Stemmen van de Noordzee. En dit gaat over Radio Monique. De Stemmen van de Noordzee, ofwel Radio Monique. 918, 13, 5 en dat soort dingen allemaal. Dat waren de platen die dan zeg maar voorbij kwamen. Allemaal foto's. Het gaat terug naar de jaren van Monique. En dan terug naar de Miami Go.

je dit dan hoort, dan denk je van, oh, dit komt uit de tijd van Caroline, Miami Go en misschien wel Radio Monique, maar niks is minder waar. Het komt uit 1924, The Walters. Better Off Alone, nooit echt een hit geworden in Nederland, maar het is wel lekker om te draaien als Golden Oldies Radio. Ja, toch, zo zit het. Brengt ons bij een plaatje uit de tipparade van weer vervlogen tijden. Hier is de Little River Band.

De heerlijke last van de Little River Band. Nu niemand minder dan Ben Sanders. Hij is niet meer onder ons, maar hij heeft toch wel grappige plaatjes gemaakt.

daar gaan we dan maar even niet verder op in. Toch? Nee, zo zit het. Golden Oldies Radio. Zometeen komt hij eraan, de 70's Show. En er komen nog veel andere leuke programma's aan. Maar deze meneer komt niet. Wiebel, nee, Wiebel is even weg. Wiebel is even in het buitenland. Wiebel is een beetje vakantie aan het houden. Ja, dus geen disco-muziek vanavond. En misschien dat wel, je weet maar nooit. Misschien dat Wilco de beestjes bij elkaar raapt en disco gaat draaien vanavond. Ja, je weet het niet.

Tell it to my heart. Nou ja, waarom ook niet. Hey, straks komt hij eraan. 1967. Ja, dat jaartal gaan we draaien zometeen hier op de radio. Want we gaan heerlijk terug in de tijd bij Golden Oldies Radio. Doen we samen met een hele mooie klassieker. En die komt helemaal uit 1967. Nou, vooruit alweer. Het is even dat je het weet. Wij gaan hem nu voor jou draaien. Want hij staat er klaar voor. Even kijken. Hij staat er klaar voor. Ja.

Volgens mij gaat er iets niet helemaal zoals het hoort. Want ik hoor José ook. Dat is niet helemaal de bedoeling. José had helemaal nog niet moeten komen. Nee, de einde van het programma gaat de computer in de weer gek doen. Dat is toch wel dat je denkt van, hoe zit dat? Nou ja, we gaan hem nog een keertje starten dan, zonder José. Ja. Het jaar waarin Hans is opgericht. Nou, vooruit dan maar weer. Het gaat meteen fout op de radio. Je ziet het.

heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Waar was jij in 1967? Nou ja, misschien wel bij de geboorte van Hans. Je weet het maar nooit. Nou, je weet het niet. Elke zaterdagochtend trapt hij trouwens af op de show.

And you can hear music all the day hier op Golden Ones Radio. Zometeen de 70's Show samen met Ton van Dijk. En dan is Ron van der Steen er ook nog met de muziekfabriek. Een John uit de regio, ja, die komt op je radio. John op jouw radio, geen Dennis Wiebel. Die is Wiebelen, die is er even niet. Ja, hij heeft vakantie, ja, dat kan gebeuren natuurlijk op Golden Ones Radio. Die jongen die werkt zo hard daar in het buitenland. Echt, die heeft zijn rust gewoon nodig, maar vooruit. Wat mij betreft, volgende week zaterdag ben ik er weer. En dan probeer ik het professioneel aan te pakken qua overschakelen. Want jongen, wat gingen we de mist in het eerste uur. Maar de tweede uur ging toch wel redelijk strak. Vond ik eigenlijk wel naar nieuws en weer. Oké, okay. See you tonight. Ja, misschien ook niet. Tower als laatste vocale. Wat mij betreft, veel plezier zometeen bij de 70's Show hier op Golden Oldies Radio. En als je nou nog iets leuks wil lezen, moet je eens even naar de website gaan van Golden Oldies Radio. Ja, waarom luisteraars stiekem afstemden op een verboden zender? Nou, vooruit. Lees maar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2. Yeah.

Ja, je ziet het nooit meer, maar Double Dutch is een vorm van touwtjespringen. Dat wordt helemaal op de hoogte gebracht door de Fatback Band. En dan hit uit 1977, Double Dutch. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show. Oh.

Oh, dit blijft al een heerlijk Madness. En een hit in Engeland in 1979. En The Prince daarvoor. Ook een hit in Engeland in 1978. Een parodie op The Beatles, The Ruttles en It Must Be Love. Hier in The 70 Show. Met Mary McGregor. Touring Between Two Lovers.

Geschreven en gezongen door Elton John. Dit was de heerlijke cover van Billy Paul in 1977. Your Song hier in de 70 Show. Met een hit in 1976, Orleans en Still the One.

Het was een single met een zogenaamde dubbele A-kant. Op de A-kant stond Confusion. Dat werd in Nederland een hit. En de B-kant werd een hit in Engeland. Last Train to London uit 1979. Dit is de 70's Show met Roxy Music.

Earth, Wind and Fire in topvorm en een bescheiden hit in Amerika 1979 in The Stone. Dit is de 70 Show met Street No. 1, 10cc, Dreadlock Holiday.

Danny Williams en Dancing Easy. Een hit uit 1977. De plaat werd oorspronkelijk geschreven voor een martini commercial. En de titel werd veranderd in Dancing Easy. In plaats van de That's Martini. Bestaat het merk overigens nog? Ik zie het nooit meer in de buurt. Super. Dit is de 70's Show met Fleetwood Mac.

0: Curtis Mayfield, 1971 en Move On Up. Yes, sir. Tot slot dit uur. Amerikaanse band Firefall in een hit in de United States in Amerika. So long, Firefall is hier.
1: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the building.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Krommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, jouw muzikale portie vitamine gaan we weer haarfijn voorschotelen. En dat doen we in de Muziekfabriek. En zoals je van me gewend bent, hoor je ze 3 aan 3. Dus heel snel van start.
3: Ron van der Steen.
2: En we beginnen dit eerste rijtje van 3 met Rihanna. Hier is Ti Amo.
0: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
4: Daar geniet je langer van dan je denkt.

0: verliefd bent op hem of op haar. Want dat heet dan ook niet voor niets You're My Favorite Waste of Time. En wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Sting van het album Brand New Day. Hoorde je Big Lie, Small World. En gelijk heeft hij. En we begonnen het eerste rijtje van drie met Rihanna, Te Amo. Snel door met de volgende drie. En vergeet niet te reageren via www.rondvandesteen.nl. En zometeen komt hij voorbij. Jawel, de Jukebox Classic. Maar nu eerst het woord aan Treintje Oosterhuis. Het liedje van Michael Jackson heeft ze buitengewoon goed gedaan. Akoestisch uitgevoerd. Hier is I Want You Back.

0: Met mijn complimenten aan de gitarist voor treffelijk gedaan. From long time ago.
1: Deze blinde Amerikaanse zanger werd geboren op 23 september 1930 in Californië. In de jaren 50 ontwikkelde hij zijn muziek door de introductie van elementen uit de kerkelijke gospelmuziek.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: In 1960 volgde een radicale verandering van stijl. De zanger overleed op 10 juni 2004 op 73-jarige leeftijd. Gelukkig heeft hij mooie liedjes achtergelaten en daar kunnen we nog steeds tot de dag van vandaag van genieten. Luister uit 1961 naar Hit the Road Jack. Je aandacht voor Ray Charles. Hit the

0: en het einde van dit nummer. Dat heb ik nooit zo goed begrepen. Maar goed. Misschien heb ik er ook geen verstand van. Henrique Iglesias en Ciara en Taking Back My Love. Wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: Ja, je moet niet denken dat ik alles uit mijn hoofd zit te doen, hoor.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Ik heb het er dan ook even bijgepakt. Je hoort uit de jaren 80, Softcell, Changes Love. Gevolgd door Treintje Oosterhuis. Mooi akoestisch uitgevoerd van Michael Jackson. I Want You Back. Snel door met de volgende drie in de Muziekfabriek. En dit is heel herkenbaar voor heel veel mensen. Het is die van Frans Duits. Altijd te laat naar bed.
2: Als kleine.

Toen ik dit de eerste keer hoorde, dacht ik, nou, ja, wat moet ik ervan vinden? Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niks. En toen heb ik hem een paar keer gedraaid. Hè? En zelf ook gehoord natuurlijk via de radio en via het internet. Toen dacht ik van, nou, het is eigenlijk best wel een lekker nummer van Cheryl Cole. Met medewerking van Will.i.am. Wie is die man eigenlijk? Weten jullie het? Ik zou het begon niet weten. Je hoorde Three Words en daarvoor zat Irene Cara en Fame. En we begonnen met Frans-Duits. En voor veel mensen heel erg herkenbaar en dan textueel gezien altijd te laat naar bed. Dit is nog steeds jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. En hier zijn de volgende.

0: Je luistert toch altijd naar jouw muziekfabriek. Wat hadden we achterin volgens Faithless met Don't Leave. Daarvoor zat Gold Earring, The Twilight Zone, Nederpop van het allerhoogste niveau en Boney M. Rivers of Babylon. We gaan hem wederom opnieuw voor je doen.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is geboren uit het tweede huwelijk van haar vader Sankar. En in Nederland bekend bij een groot publiek.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze bracht haar jeugd door bij haar moeder, die naar Dallas verhuisde toen ze 4 jaar oud was. Haar muziek is sterk beïnvloed door Bill Evans en Billie Holiday. Willie Nelson daarentegen is haar grote idool. We hebben het over Norah Jones. Luister van het album The Fall naar het nummer Young

0: geef het toe. Ik wil het regelmatig ook eens thuis aanzetten. Norah Jones. Van het album The Fall hoorde je Youngblood. Misschien heb je ook een oude lullenplaat. Even laten weten via www.rondvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik zit nog een beetje na te genieten van Norah Jones. Wat was die lekker, hè? Dit was weer jouw Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Mits de klok het toelaat. Dat is die van Mr. Broken Wings. Gevolgd door Anita Meijer met Idaho. Wederom bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door 2 piloten, 1 voor de bewegingen en 1 voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

in de regio Rotterdam ook een hele goede avond. En als u naar onze website gaat, www.shortwavedx.nl of radio210.nl, daar kunt u een verzoekje aanvragen. En ontvangen.

Je kunt ook reageren via app of sms op 06-824-50674. Dus 06-824-50674. Een hele goede avond.

En dan wordt hij meteen weggedraaid hier bij Jongen uit je Radio. En de volgende plaat die we gaan draaien is aangevraagd door Silvestro Tanini uit Venice, Italië. En hij wou graag deze horen. Hier zijn de Bee Gees en How Deep Is Your Love.

En wat een romantiek hier op de 48 bij Radio 210 Golden Oldies. Tim Giro en Hurt. En de volgende plaat is aangevraagd door John van Dolleweert. En dan mag naar je keuze zijn. En ik moet snel zijn, want hij komt maar luisteren tot 9:15. Want dan moet hij weer naar een feest. Dit is een toepasselijke song, speciaal voor jou.

hier bij Jongen uit je Radio, Studio 2 in Amsterdam op 58, 1206, 1179 kilowatt. Maar natuurlijk ook via de stream van goldenoldiesradio.nl op het DAB+. En via onze eigen streams www.shortwavedx.nl, deze van Cloud en Save Me. De volgende plaat we gaan draaien speciaal voor Danny. Hij wou graag een plaatje over van Earth and Fire. Thanks for the love. Had ik helaas nog niet in mijn collectie. Volgende week zeker, maar deze week, Danny, moeten we het met deze doen. Hier is Memories.

Dix.nl, shortwavedix.nl of radio210.nl. En de volgende plaat die we gaan draaien is speciaal voor Maries en voor Bianca, want ik weet dat Maries wel een beetje van dit houdt, jawel. We zijn de Simple Minds, helemaal naar het mooie, pittoreske Beurzen Denenburg, daar bij Ravenstein, Noord-Brabant. And don't you forget about me. Nou, het eerste uur en 12 minuten zeker niet.

stroom en even een e-mailtje. Hartstikke leuk, want dan weten we waar er geluisterd wordt. Maar oh, dit is een lekker lief liedje, hè? Oh, daar hoort er ook bij. Gallagher and Lyle. And I wanna stay with you. Tot 10 dan, hè?

Zo'n heerlijk liedje van Gallagher en Lyle, and I Wanna Stay With You. En via www.shortwavedx.nl kwam nog een bezoekje binnen. Het naam is André Kepler en hij luistert in Berlijn in Duitsland. En hij wou graag deze plaat horen van de Eurythmics. Hier is 1984, oftewel Sex Crime.

0: zo stromen op de late zaterdagavond. 8:01, de luisteraar wordt er binnen. Deze plaat ging naar André Kepler, daar in Berlijn. De Eurythmics en Sex Crime. En we doen ook de groet aan Eddie. En hij luistert mee in Oost-Vlaanderen. En daar komen we loeien, loeien binnen. Dankjewel, Eddie. Radio 210 Golden Oldies, shortwave dx.nl of 06-824-50674 voor uw eigen groet en verzoek.
1: Even lekker rustig.
0: Ja.

van die heerlijke Zoomse klanken hier op Radio 210 Golden Oldies van Julio Iglesias en Amon, speciaal voor Linda en Mike. Maar die hebben samen een mooie dansje gedaan hoor. De volgende plaat die we gaan draaien speciaal voor Wout Plezier, want hij zorgt elke week dat Radio 210 Golden Oldies wordt opgenomen, dat wij je kunnen herhalen op onze website shortwavedx.nl. Hier is Fruitcake. Speciaal voor jou, Woutje.

bijna het beste paard van de stal vergeten. Jawel, Frans uit Beers. Want die broedt deze plaat vanmiddag al aan via de app. Nou, ik was hem niet vergeten, Frans, maar ik had hem even wat later in de playlist gezet. Deze van Spargo.

Ondertussen is er weer een verzoekje binnengekomen via de website show2fdx.nl van Andreas Palmreuter. En hij luistert mee in Berlijn. En hij wou graag deze plaat horen van Laura Brennigan. En Self Control, Thank You. And Greetings to You.

van deze plaat van Donna Summer en Hot Stuff. 06-824-50674 of via onze website shortwavedx.nl. Hier is Billy Swan.

0: zo best zijn. Zolang er vast een Nederland van ongelooflijk moet. Het is alweer zo'n 12 minuten voor tijd zijn van 9 uur. Dit was Billy Swartz.
1: Got a reception report. Get in touch with 210. info@shortwavedx.nl.
0: Met een Duitsstalige plaat van Patrick Simons en Irgendwann Maria.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play wherever you are.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.

0: your captains of the airwaves.
1: Golden Oldies Radio.
2: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens de woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new app.